Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Dit is de Nacht Express. Tot 6 uur 's morgens genieten en swingen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemorgen. Fijn dat je weer afgestemd bent op de Radio van Stad. Wij zorgen de komende uren alweer voor een pak fijne muziek en ook Antwerpse weetjes. Je zit dus weer helemaal goed bij Radio.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

San Komans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De 60s klassieker Suzanne van Leonard Cohen gaat over Suzanne Verdel, de vrouw van zijn vriend Armand Vaillancourt uit Quebec. Tussen Cohen en Suzanne ontstond een bijzondere, bijna mythische romance langs de oevers van de rivier in Montréal. Na haar scheiding bezocht Cohen haar vaak in haar appartement en het uitzicht dat hij in het nummer beschrijft, zag hij toen hij de toren beklom van de Notre-Dame de Bon Secours, de zeemanskerk die uitkijkt over de haven van Montréal. Dat beeld, samen met zijn gevoelens voor Suzanne, werd de basis voor wat later zijn grootste hit zou worden. Cohen zong het lied eerst door de telefoon voor Judy Collins, die meteen wist dat zij het moest opnemen. Haar versie werd de eerste opname van Suzanne. Cohen bracht het nummer later zelf uit op zijn debuutalbum Songs of Leonard Cohen uit 1967, toen hij nog nauwelijks bekend was. Toen zijn roem groeide, verwaterde het contact met Suzanne Verdel. In 2006 werd ze teruggevonden in een zelfgebouwde camper in Venice Beach in Californië. In een zeldzaam interview vertelde ze hoe ze Cohen jasmijnthee met stukjes mandarijn serveerde. Een herinnering die in het lied voortleeft. Leonard Cohen stierf in 2016 en laat Suzanne een van zijn mooiste liedjes na. Suzanne.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileum. Show, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
5: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
6: €130.
5: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

Op 20, 21 en 22 november keert The Night of the Proms terug naar de AFAS Dome in Antwerpen met opnieuw een indrukwekkende internationale affiche. De Britse popgroep OMD brengt klassiekers als Enola Gay, Made of Orleans en Souvenir. Ook Maxim maakt zijn debuut met zijn grootste hits in een symfonisch jasje. Verder staan Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, de Australische zangeres Vanessa Amorosi en harmonica-virtuose Indiara Sfair op het programma. Het Antwerp Philharmonic Orchestra en koor Finfleur zorgen voor de muzikale begeleiding. Niels de Stadsbader presenteert. The Night of the Proms is er op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober wordt Antwerpen opnieuw één groot culinair festival. Tijdens de 12e editie van Smaakmeesters laten meer dan 100 restaurants, cafés en speciaalzaken je proeven van hun specialiteiten. Voor slechts €7 per proevertje ontdek je bijzondere gerechten, zoete lekkernijen en verrassende drankjes. Je hoeft vooraf niet te reserveren en je kan op eigen tempo op ontdekkingstocht door het historische centrum, het Zuid, het Eilandje en Antwerpen-Noord. En ook in het Steen valt er wat te beleven, want daar kan je gratis kennis maken met verschillende streekproducten. Smaakmeesters is er op zaterdag 3 en zondag 4 oktober in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

Van 18 december tot en met 17 januari staat Theater Elkerlik in Antwerpen in het teken van Onder de Sterren. Dat is een gloednieuwe wintershow met Kurt Rogiers als presentator. Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo kruipen in de huid van bekende figuren die 2026 kleur gaven. Onder meer Ruben van Gucht, Annelies Schetters, Bart de Wever, Erik van Looy, Bokkie de Rapper en Mark Koeken passeren de revue. Charlotte Boudry, Charlotte Campion en Charlotte Verduin zorgen voor live zang en dans. Verwacht dus een feestelijke eindejaarsshow met muziek, humor en scherpe imitaties. Onder de Sterren van 18 december tot 17 januari in Theater Elkerlik. Op zaterdag 10 oktober wordt Linkeroever het decor voor de allereerste editie van het Linkeroever Criterium. Organisator Poison Pilot en District Antwerpen nodigen jong en oud uit voor een gezellige dag vol wielersport. De Beatrijslaan verandert voor de gelegenheid in een echte wielerarena. Er zijn wedstrijden voor verschillende leeftijden en niveaus, van de allerkleinste op hun loopfiets tot de recreatieve fietsers en ervaren wielrenners. En ook supporters zijn welkom, want langs het parcours zorgen muziek en randanimatie voor de nodige koerssfeer. Het eerste Linkeroever Criterium op zaterdag 10 oktober aan de Beatrijslaan in Antwerpen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Ouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: We gaan het hebben over krijt. En dan heb ik het niet over het schoolkrijt, maar over bar krijt, een nieuwe zaak op het Zuid in Antwerpen. Bart en Sally, twee bekende namen in de horeca, Signatuur onder meer vroeger, maar ook al een tijdje actief in Antwerpen. Krijt, vertel eens, wat is dat concept?
2: We willen graag een beetje terug naar de essentie van hospitality. En dat wil zeggen een leuke plaats om te zitten. Kiezen waar je zelf goesting in hebt. Dus geen menus niet meer en geen opgelegde dingen. Maar terug naar de basis. Kiest waar je wilt eten, kiest waar je wilt drinken.
1: Krijt, dat vereist ook een beetje naar het bord dat daar hangt, hè? Als het op is, is het op, denk ik.
2: Zowel onze krijtborden als onze voorkeur in wijn speelt daar een rol. We schenken eigenlijk en we serveren niets meer dat we zelf niet graag drinken of niet graag eten. Dus ook in onze wijnkaart zit een heel duidelijke voorkeur, waar we per glas en per fles aanbieden. Wijnen met meer finesse, met meer mineraliteit, die komen heel vaak uit krijtrijke bodems.
1: Ook nog een link met de wijn, de krijtbodems, mooi.
2: Ja. En inderdaad natuurlijk onze constant wisselende suggesties die op onze krijtborden geschreven staan.
1: Laten we eens eerst naar die suggesties gaan. Wat kan er zoal allemaal op de kaart staan?
2: Het is een beetje ingedeeld in een paar categorieën. Omdat we alles zelf maken en het zijn allemaal wat kleinere gerechtjes, moeten we het een beetje overzichtelijk houden. Dus we hebben eerst een bordje met wat dingen voor bij de aperitief zijnde, wat zelfgemaakte charcuterietjes, een rauwkool bordje waar we een gastronomische twist aan gegeven hebben. En dan ons zelfgebakken brood, dat constant ook een beetje wisselt. Soms is dat brioche, soms een zuurdesembrood. Dan hebben we ook altijd wat bites per stuk die dat je kunt bestellen. Van een beetje toegankelijk tot wat high-end. Dan onze bordjes, dat wisselt ook constant met de seizoenen mee. Vaak wisselt dat in een helft van de week. Ik maak altijd één ding vol overgave. Is het op, dan gaan we naar het volgende, omdat ik herhaling een beetje schuw. Dus het varieert heel vaak, het wisselt heel vaak. En dan daarnaast hebben we onze rijpingskas en onze barbecue, die een beetje het DNA van de zaak zijn geworden. En daar zitten we een beetje het dingen dat we ons wel willen onderscheiden van de gemiddelde wijnbar.
1: Je hebt het al zelf gezegd, wijnbar, daar gaan we zo meteen even voort over praten. Maar ook over de chef's table, want dat is ook bijzonder.

0: Ik zit nog steeds bij Bart en Sally aan de chef's table. En dat is toch wel een belangrijk gegeven in Barkrijten.
1: Wel, de indeling van onze zaak is zo gemaakt dat iedereen vlak bij de keuken zit. Dus we hebben een aantal stoelen vlak voor de keuken. Mensen die daar echt recht op mij zitten te kijken. Dan tegen de wand een aantal tabletjes. En inderdaad, onze chef's table is eigenlijk gemaakt als vriendentafel of voor familie. Dan is het niet à la carte, omdat voor grote groepen is dat iets moeilijk. Gaan we van tevoren een formule afspreken met de mensen en dan zet ik heel de avond of heel de middag het tafel vol lekkers op mijn eigen ritme, maar altijd gevarieerd. Wat vis, wat vlees, dat er voor iedereen, ook wat groentjes uiteraard. En het concept is eigenlijk gewoon een leuke avond of een leuke middag. De flessen wijn staan gewoon op tafel.
0: We gaan het ook nog eens hebben over de wijn. Dat is Sally haar ding, hè. Sally, jij bent dan de sommelier, zware verantwoordelijkheid, want ik kan aannemen dat er wel heel wat wijnen zijn.
2: Zowel per glas als per fles proberen we een heel mooi aanbod te hebben. Per glas serveer ik 9 witte wijnen, 9 rode wijnen en dan in bubbels een aantal verschillende. Volgens waar ik zelf zin in heb, is dan een pet nat. Dat kan, Belgische bubbels komen aan bod en ook altijd een mooie champagne daarnaast. In de kaart hebben we ondertussen 240 referenties. Het schommelt daar tussen.
0: Dat is wel een mooi aanbod. En zit er een bepaalde lijn in? Want je zei, het is een beetje onze goesting. Kan je er een streek op plakken? Zijn dat Europese wijnen of is het ruimer dan dat?
2: We werken voornamelijk binnen Europa, omdat we vlakbij dan heel mooie wijnstreken hebben. Daarbuiten moet ik het zelf gewoon top vinden, als er iets van buiten Europa bij komt.
0: Krijt, er wordt toch niet met dubbel krijt geschreven?
2: Integendeel. Mensen kunnen echt binnenkomen voor een glas, mijn charcuterie of heel de avond spenderen, dat is wat dat jullie zelf willen.
0: Ja, heel laagdrempelig.
2: Heel laagdrempelig, inderdaad. Voor iedereen.
0: Het is op het Trendy Zuid, misschien nog eens even precies het adres of waar jullie zitten.
2: De Verrièrestraat nummer 4, dus vlak aan de Marnixplaats.
0: En is er een website?
2: Er is een website, www.bar-krijt.be.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
6: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
5: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
6: Light Experience Center. Druk op pauze.
5: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
6: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zijn de Groenblijvers opnieuw volledig samen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De Antwerpse groep vertaalde jarenlang bekende rock, soul en popklassiekers naar de Antwerpse wereldtaal. En nu krijgen hun bekendste nummers voor het eerst een symfonisch jasje. Op het podium staan Guillaume van der Stichelen, Jan van Loveren, Mark Fransen, Jean Bervoets, Dirk Cassiers, Erik Goossens, Paul Boogie Boy Ambach, Ludovic Niamambo, Ivan Peknik en Jean Bosco Safari, samen met band en symfonisch orkest. Er zijn 2 voorstellingen op zaterdag 17 oktober en nog eentje op zondag 18 oktober. Allemaal dus in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Oeptrot hier bij Radio Express. Vandaag hebben we een paar kleine interviewjes op het programma staan, onder andere met Michael Verbeek van zijn opening met de winkel Antwerp Original. Ook Michel van der Aura die deed een interview met mijzelf over de Pushenelle wandeling. En we hebben nog een aantal optredens aan te kondigen die in het vooruitzicht stonden. Oeptrot tot 12 uur hier op de Radio van de Stad. Radio
1: Extra. Iedere zondag van 10 tot 12. Oeptrot met Glenn Pellis.

0: Goedemorgen en welkom bij op Trotver Radio Express. Vandaag zijn we op verplutsing in Marksum, meer bepaald op de Breda-baan, in de fysieke winkel van Antwerp Original. We doen een klapje met de grote baas Michael Verbeek himself. Goedemorgen Michael.
1: Goedemorgen Glenn.
0: Ondertussen zijn we ongeveer zo'n week geleden geopend met uw fysieke winkel. Hoe is de opening verlopen?
1: Ja, super goede opening. Het was super druk. Er stond hier zeker 50 man binnen, of wat niet meer is. Hè. Het was super druk. Prachtig optreden trouwens van Pieke Deven natuurlijk. Hè. Iedereen vond dat heel plezant. En al onze flessen kava waren op, dus ik ben heel content.
0: En de hapjes waren ook op waarschijnlijk.
1: Ja, voilà. Ja. Vers gemokte hapjes uit Buissen, uit de stad. Dus dat was heel lekker. En er is wel wat verkocht die dag, dus voilà, een hele goede start zou ik zeggen. Hè.
0: Ja, en dan natuurlijk, ja, de dag daarna was dan eigenlijk de echte opening. Hè, pas.
1: Ja, eigenlijk officieel was de zaterdag de echte opening, maar dan is er ook heel veel volk langs geweest. Dat was eigenlijk nog een betere dag qua verkoop dan de vrijdag op de receptie, maar als normaal was het een langere dag. Hè.
0: Ja, sowieso.
1: Maar ik ben heel tevreden over het openingsweekend.
0: Dat is al heel positief.
1: Dus, heel veel mensen die positieve feedback hebben gegeven ook. Ja, die hier allemaal content zijn dat ze hierna kunnen komen passen, kunnen komen zien, voelen, zelfs Rieke. Hè?
0: Ook al. Ik neem aan dat alles wat je van Antwerpse merchandising hebt, dat dat nou ook effectief te koop is in de winkel. Hè?
1: Ja, alles wat we online hebben ligt hier. Hier ligt eigenlijk meer dan dat er op de website staat.
0: Dus, ah, nog meer zelfs.
1: Ja, hier ligt meer, want het is allemaal wel wat werk om dat op de webshop te zetten, dus dat duurt even. En hier liggen er ook een paar nieuw, dus... Die nog niet online staan, dat is nog een werkje voor volgende week of zo.
0: Ja.
1: Maar ja, allee, dus als je een neven wilt, kunnen die hierna al in primeur komen kopen. Hè?
0: Ja, het is zelfs zo dat je ook wat reclame gemaakt hebt voor andere Antwerpse handelaars, voor hun materiaal over het stad en over Antwerpen hier te verkopen.
1: Ja, dat is juist. We hebben hier van alles liggen. We hebben zelfgemokte laserproducten tot tegeltjes, koffertassen, van alles eigenlijk.
0: Kortjes.
1: Kortjes, speelkaarten. Boeken over Antwerpen, puzzels, ja, we hebben van alles. Je moet dat maar eens gewoon komen zien, zou ik zeggen.
0: Maar dat zijn ook dingen die niet op de website stonden,
1: nee,
0: denk ik.
1: Nee, dat stond allemaal niet op de webshop, want nee, ja, nee, dat nee. Is ook een beetje, ja, dat is van andere ondernemers en dat verkopen we hier dan. Hè, dus,
0: Uiteraard.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: En we klappen nog even voort met Michael Verbeek van Antwerp Original.
1: Ja, en dan de Martin in de webshop. Ik neem aan dat dat ook allemaal gewoon blijft fire lopen zoals dat was vroeger.
2: Nee, ja, die webshop gaan we weg doen. Ja, die blijft gewoon voortkomen.
1: Ja.
2: En het stoppen dat dat ook nog wat blijft draaien natuurlijk. Hè. Maar voor de rest, en de Martin gaan we ook blijven doen. Dus ja. De 31ste oktober is de Halloween-markt in Schoten. Een prachtige markt waar iedereen verkleed is ook. Dus dat is helemaal in concept. Dus als je eens wilt komen spoken, dan kom je maar even van 4 tot 10 in Schoten.
1: In Schoten, oké. Okay. Ja, de fysieke winkel, eindelijk, is hem open. Maar zijn er voor de rest nog specifieke plannen dat je nou wilt verwezenlijken met Antwerp Original?
2: Ja.
1: Nog een winkel open doen? Of?
2: Nee, dat gaan we nou niet doen. Er zal ook geen draagvlak voor zijn voor nog een winkel open te doen. Dus als allemaal naar hier komt, is het gewoon go. Maar we gaan hier nog van alles organiseren. Hè. We gaan evenementjes doen.
1: Ja, hè? Toch, ja.
2: Ja, ja. Kunnen we misschien de Pikke Deve nog eens uitnodigen voor een prachtige themaavond. Hè?
1: Ja, maar komen hier nog, denk ik, voor David Fons. Hè.
2: Ah, voilà. Is er dat David Fons ook heel schoon neus dat hij dat hier willen doen. Dus zo'n dingen gaan we ook nog wel doen. Er zullen nog wel anderen zijn die deze ruimte mogen gebruiken voor plezante dingen. En workshops, dialect. Ik heb juist al een datum geprikt. De 24e oktober kunnen we hier inschrijven voor een workshop dialect. Dus mensen die geïnteresseerd zijn en die Antwerpse les willen krijgen van een echte dialectgids, die komen maar eens... die sturen maar een mailtje. En de 24e oktober doet hem er draaisessies achterheen. Dus,
1: draaisessies dan
2: dat
1: ook
2: wordt,
1: wel?
2: Dat is met massage inclusief.
1: Ook nog?
2: Nee, dat is niet waar.
1: Nee, oké. Okay.
2: Dat gaat er hier allemaal gebeuren. En ik kan nog wel van alles bedenken. Hè. Het is de bedoeling dat dat hier meer dan een winkel wordt. Dus,
1: meer zo een belevingsshop, zou ik maar zeggen.
2: Een polyvalente ruimte, gaan we het noemen. Hè.
1: Over Antwerpen.
2: De Frank Verstraeten heeft dat ook ooit over de Zillion gezegd, dat een polyvalente ruimte
1: Just.
2: Is. Dus binnenkort kun je hier van alles doen, natuurlijk.
1: Oké, perfect. Ja, dan wens ik jou nog veel succes. Misschien ook nog even openingsuren. Gaan ze elke dag open van...
2: Elke dag van 10 tot 5.
1: En maandag is we sluitingsdag en zondag.
2: Zijn we dicht en zondag ook, ja.
1: Ja.
2: Af en toe nog eens die toon, hè.
1: Af en toe, inderdaad, hè.
2: Ja.
1: Oké, perfect.

0: Onze collega Michel van der Aura die deed een interview met mezelf over de Pushenelle wandeling in Antwerpen. De eerstvolgende wandeling die gaat door op zondag 18 oktober vanaf 11 uur 's morgens. En wil je daar kortjes voor reserveren of meer informatie over bekomen, dan moet je gewoon even simpelweg surfen naar www.meloudertstad.be. En Meloudertstad schrijf je gewoon allemaal om elkaar. En Lou schrijf je met L-O-U. En nou gaan we eens luisteren naar dat interview met de Michel.
1: De Pushenelle in Antwerpen, die hebben al een heel lang verleden. Meer dan 100 jaar, waarschijnlijk zelfs veel langer. Er is nu ook een Pushenelle wandeling. Ik zit bij verhalenverteller / gids Glenn Pellis. Wat kan je beleven op die wandeling?
0: Juist, ja, het is eigenlijk een klein beetje geschiedenis over de Pushen in Antwerpen. Maar dan op een klein beetje op plezante manier toch wel verteld. We beginnen op de Stadswaag, een plots we daar misschien minder mensen kennen. En we stoppen natuurlijk op een aantal plaatsen waar dat Pushen heeft geweest. Of we dat te maken hebben met Pushen. Of Pushenellen, of spelers, of wat dan ook. Het duurt ongeveer een drietal uren. We gaan ondertussen ook wel iets drinken. Je kunt ook onderweg iets in je mond steken, even te snoepen. En we stoppen op het Neuzenplantje in het Sint-Andrieskwartier in de Nationale Straat.
1: Je zegt de wandeling duurt 3 uur, begin Stadswaag, einde aan het standbeeld van de Neus, op ja. Het Neuzenplein. Wat doe je daartussen?
0: Ja, daartussen stoppen we op plaatsen dat te maken hebben met Pushen. Hè. Dus we stoppen bijvoorbeeld bij Van Kempen, we stoppen ook in de Hoogstraat, bij het Fakkeltheater, waar Klein maar moedig actief is. We stoppen aan een bengel. Er hebben wel meerdere Pushes actief geweest en er is er nog altijd één Pushen. Maar wat ik heel belangrijk zelf vind, is de Pushenelle gezelschappen dat nu in deze tijd nog actief zijn, dat we dat allemaal toch ergens op een plaats aanhalen, al dan niet dat ze daar spelen of dat ze daar met Pushenelle Festival in april van 26 dat ze daar gespeeld hebben. Dus dat vind ik zelf wel belangrijk om ook mensen een beetje reclame te maken voor die gezelschappen, ook omdat ik zelf actief ben in twee van die gezelschappen, maar ook voor de anderen. Om mensen te laten te weten van, kijk, er is nog Pushen actief in Antwerpen, je kunt nog gaan kijken naar een voorstelling als je wilt. Het zij dat niet met een groep, of het zij dat ze individueel kunnen boeken. Ik vind het wel belangrijk dat de mensen dat weten.
1: Ik ben natuurlijk ook wel benieuwd of we de poppen zien dansen, maar dat is voor zo meteen.

0: hele goede morgen. Dit is Radio Express. Op trot met Glenn Pellis.
1: Ik zit nog altijd bij Glenn Pellis, de verhalenverteller van de Pushenelle wandeling in Antwerpen. Ik vraag me af, zie je ook Pushen dansen? Zie je die spelen?
2: Helaas met de wandeling niet, maar ik heb wel zelf een Pushenelle bij. Die heb ik uit een collectie van Herman Cornelis, een beeld dat we het schoten heb kunnen bemachtigen. Dat waren een hoop handpoppen. In hout gesneden, heel schoon, met twee Pushenellen. Het was er natuurlijk voor die Pushenellen te doen. En een van die twee Pushenellen, die pak ik wel mee om mensen er eens door te sleuren, om eens te schempen tegen hun schenen. En een beetje een introductie te doen, ja.
1: Jij bent zelf een van de jongste en ook een van de laatst bijgekomen schaviezen, hè?
2: Ja, er is nu wel natuurlijk dat project geweest met Koen Jacobs voor al die nieuwe schaviezen die eigenlijk nu actief of zijn ondergebracht bij Semini. Maar ik ben inderdaad een van de jongeren, laat ons zeggen, ja, en laatst bijgekomen.
1: Hoe ben je ertoe gekomen om dat te doen?
2: Ja, dat is eigenlijk door een ondertussen overleden goede vriend van mij, een volksmens, Gotje Menes, Paul Linders. En die heeft mij toch wel wat kennis laten maken met de pushen. En die sprak altijd over de neus en over de Lier van Vlunderen en zo. En die heeft zelf ook samen met een paar gasten van Catastrofe een Pushenelle theater gehad onder de naam van De Schaviezen. En dat was het kleinste Pushenelle theater van Antwerpen. En die trok rond in cafékes. Dat is trouwens ook een stop dat we in de wandeling doen in de Rijnderstraat. Want die hebben ooit bezig geweest met een vaste pluts. En uiteindelijk hebben ze heel die kelder van dat café toen in de Herkstraat hebben ze dat helemaal ingericht. En dat klaar was, dan zei hij, café was, mannen, merci, nou kan ik er mijn foto stockeren. En ze kosten schoven met jullie een boel.
1: De schuivende schavies, het kan een titel van Suske
2: niet kunnen.
1: Jij bent ook bij Klein maar Moedig, niet zo de poppenspeler, maar wel de muzikant.
2: Inderdaad, eerst als muzikant en nu sinds 2025 ook als schavies, als
1: en
2: speler.
1: Heb je een vaste rol?
2: Nee, ik luister altijd naar onze big boss, de Ben. Als die zegt van doet dit of doet dat, dan luister ik als goede gehoorzame. Plus ik moet ook de Ben bedanken omdat hij mij ook de kans heeft gegeven om eerst als muzikant op de proppen te komen. En dan ook in mij te geloven als speler.
1: Voilà, big Ben.
2: Ja. Maar dat ik ook wel zo'n beetje bijblijf. De Ben zegt altijd, pushen dat kun je niet leren, geet dat of geet dat niet. Dus ja, heb ik dan ook, weet dat niet. Maar vind ik wel een plezante zin eigenlijk. Het is de

werpad. Zet een duivelschok en op de mat. Sluchteliedes in de grote klos. Wat een huis die je knuppelt erop los.

magic spel van prinsen, duivels en weet wel. Daar werd gebatterd en geknokt, het is de huis die neergeschikt.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be. SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: zaterdag 10 oktober is er een optreden van de groep Catastrofe. En dat optreden van Catastrofe, dat gaat er in jeugdhuis Wollewij. Dat kun je vinden in de Draaiboomstraat nummer 6 in Turnhout. Catastrofe die beginnen zo rond 8:30 s'avonds. En er is ook een veuprogramma van de groep Vol Taloer. Die spelen ook zo wat Antwerpse, Kempische liedjes. Maar ietsje steviger en ietsje ruiziger dan Catastrofe. Dus een klein beetje naar de hardrock metal kant op. Maar Catastrofe dus om 8:30 s'avonds na Vol Taloer. Voor meer informatie, ga maar eens surfen naar de website van Catastrofe zelf. www.catastrofe.be. Als je onder de 21ste kost een kortje 7,50 euro. En als je boven de 21ste kost een kortje voor de inkom 12,50 euro. Jeugdhuis Wollewij heeft trouwens ook een website waar je dan ook een kaart kunt bestellen. Op voorhand. Zaterdag 10 oktober dus een optreden van Vol Taloer en ook van Catastrofe in jeugdhuis Wollewij in Turnhout.
1: In het frituur pak ik altijd een familiepakje mee. 10 pikjes cijfers, servola's en een vaartal kipsadijs. 20 bitterballen en alajo, een kerstkroket. En voor tijdens het wachten ook alvast een koud boulet. En voor de grote goesting vraag ik nog een currywusje. En swingst ik daarop wacht nog een bouletje uit het fusje. Dan gonk ik voor de speerrips, het liefst aan volontij. Ik stop

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Voor de rappe beslissers is er vandaag ook nog een optreden van de superwereldgroep Circo Maximo. En dat optreden begint al om 1 uur van de middag. En dat is op het wereldfestival Grenzeloos Genieten. Dat vindt plots in muziekcentrum De Posthoorn in de Groenstraat nummertje 6 in Hamond-Achel. Een optreden dus van de wereldfantastische groep Circo Maximo. Zondag 4 oktober, dat is vandaag dus, om 1 uur van de middag. Er stond niks bij van inkom of kortjes, dus ik veronderstel dat het gewoon gratis inkom is. We gaan eens luisteren nog naar een nummer van Circo Maximo.

En we springen ook wel even een weekje vooruit. Meer bepaald naar vrijdag 16 oktober. En dan is er een vernissage met muzikale omlijsting van Zoek en de Reizigers. En dat vindt plaats in CC Kerk Bethanie. Lage kaart 564 in Braschot. En die muzikale omlijsting van Zoek en de Reizigers, dat vindt plaats zo tussen 7 uur s'avonds en 10 uur s'avonds. Dus vrijdag 16 oktober, Zoek en de

Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.

0: feesten. Westsound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Elke week gaan we terug naar de goede oude tijd van vroeger met een liedje uit de oude doos. Deze week gaan we nog eens terug naar de liedjes van Vicke Willekes. En de Vic die bracht eigenlijk niet zo heel veel uit. Hij heeft die een singeltje uitgebracht met de Lielse Baarje en de Vlomse Smakdans als een bijkant. En hij is ook te vinden met twee liedjes op de LP van het Merksems Muziekstheater Daphne. En daarin stond natuurlijk zijn grote hit, Das Antwerpen. Maar er stond nog een ander liedje op die LP ook. En dat is Trekken de Nu aan. En daar gaan we eens in luisteren. Naar onze immer sympathieke Vicke Willekes.

0: schoon. Ja, soms zegt buitengewoon. Hier op Express alleen schoon leek is, het is een droom.
1: Goedemorgen en welkom bij ons itemke Antwerpse covers. De cover van vandaag, dat is er eentje van Towns van Zandt in het nummerke I'll Be Here in the Morning. Hello.

Het nummerke I'll Be Here in the Morning, eigenlijk officieel I'll Be There in the Morning, is uitgekomen in 1969 en dat verscheen op zijn derde studioalbum. Townes Van Zandt was trouwens ook een Amerikaanse singer-songwriter. Opmerkelijk ook op deze een album van 69, er waren vier nummers van een eerste album van 68 heropgenomen. Natuurlijk, gelijk als heel veel andere artiesten, de nummers van Townes Van Zandt zijn ook heel veel gecoverd geweest. En in ons eigen Antwerpen is Townes Van Zandt ook gecoverd geweest en dat is door niemand minder dan Louis Anders, Luc Louis Ernauts. En de Louis is toch wel bekend voor een van de beste Antwerpse kleinkunstenaars van ons stadje. En hij mocht van dat nummerke I'll Be There in the Morning of I'll Be Here in the Morning. Slop nou wat, ik blijf hier nog wat aan je. Deze is Louis Anders op zijn best.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Zo, beste mensen, dat was Oeptrot voor deze week. Voor volgende week maken we natuurlijk weer een nieuw afspraak. Voor nog veel meer Antwerpse leekjes en weetjes. Na de 12 is er gelijk als altijd Ronald Mijvis. Witte nog weekend. We horen elkaar terug tenminste week. Ciao, bijkes.

Met gevaar voor eigen leven kunnen we ons eigen geven. Maar op een keer kom ik er niet meer uit. Dan was ik kieken, dan brandt weer man. Dan krijg ik

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

We zijn weer al 12 uur voorbij. Dat betekent 12:02 met Ronald Meivis op zondagmiddag bij Radio Express. Dat is een leuke babbel. Af en toe weet je over de muziek. En tussendoor heel veel leuke plaatjes. Je hoorde Hot Chocolate en Go Crazy, maar Who's That Girl?

0: Eurythmics en Who's That Girl? In de videoclip destijds kon je zien hoe Annie Lennox haar eigen mannelijke alter ego verleidt. Typisch Eurythmics, zo'n plaat toch?
1: Dit is Radio Express. Iedere zondag van 12 tot 2. Ronald Meivis.

Bij ons klinkt het een beetje vreemd als je zegt dat de enige man die je wat kon leren de zoon van de pastoor was. Dusty Springfield hoor je en Son of a Preacher Man. Ooit schreven Theo van Hemelrijk in Harry Woods een nummer Law of the Land. Dat werd opgepikt door Toy. Belgische pop dus uit 1980, maar met een verhaal dat veel verder ging dan onze grenzen. Suspicion werd zelfs opgepikt in de Duitse misdaadreeks Tator en groeide uit tot de klassieker van Toy.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 203.

Donna Summer, She Works Hard for the Money. Ik ken dan nog zo een die redelijk hard werkt voor zijn centjes. Bart Peters. Nieuw muziek trouwens van hem. Hij testte zijn verse nummers eerst uit tijdens huiskamerconcerten. En blijkbaar voelde dat meteen goed. Volgend jaar trekt hij er opnieuw de theaters en zalen mee in. Dit is de titeltrack van die show. We zijn er mee bezig.

The Sideburns en Candlehead Maggie Go. 30 jaar Spice Girls dit jaar. Een reunietour komt er voorlopig niet. Maar de dames zeggen wel dat ze nog iets samen willen doen. Say you'll be there.

Chicago and how to say I'm sorry. Ja, gewoon sorry. Hè. Dit schreef Mark Amber voor zijn vrienden en familie thuis in de kelder.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
5: Is €130.
4: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.

David Bowie en Blue Jean. Dit is The Real Thing. Ze kwamen uit Liverpool en ze braken midden jaren 70 helemaal door. Ze groeiden zelfs uit tot een van de bekendste Britse soulgroepen van hun tijd. En dit blijft natuurlijk de plaat waarvoor we hen allemaal kennen. You to me are everything.

Billy Joel, helemaal tot in Oostenrijk gereisd. Vienna. Beetje verder reizen? Oké. Dan gaan we maar meteen naar Duitsland, naar Hamburg. Winter in Hamburg, Frank Boeijen geroepen. Ik kom graag weer bij je terug na 1 uur met nog meer muziek op Radio Express. En daarmee zit je dan weer helemaal terug in Antwerpen.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Lisa Stanfield, All Around the World. Daarmee begonnen we het tweede uurtje met mezelf, Ronald Meijvees. Leuke plaatjes en leuke weetjes nog tot twee uur op Radio Express. Girls on Film, maar digitale camera's moesten toen nog uitgevonden worden. Het was 1981, Duran Duran stond aan het begin van zijn carrière en videoclips werden plots bijna even belangrijk als de muziek. Dit is Girls on Film.

The Everly Brothers uit 1965. The Price of Love. Ja, ze klonken een beetje minder braaf dan we meestal van hen gewend waren toen. I see you

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Wet

0: is dit West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

Hall & Oates en Adult Education. Oud geleerd, ja, is niet jong gedaan. Van deze plaat ben ik nog altijd stapelgek. En daar ben ik niet alleen in, want ze blijft maar prijzen winnen. Ze pakte afgelopen weekend nog de MTV Video Music Awards. En daar kreeg ze de prijs voor Best Country. Dit is Ella Langley, Choosing Texas.

Ella Langley, Choosing Texas, schrijft ook Amerikaanse hitgeschiedenis, want ze staat al langer op nummer 1 in de Billboard Hot 100 dan Whitney Houston ooit deed met I Will Always Love You. Maar dat wil niet zeggen dat we Whitney Houston mogen vergeten. Zometeen, All at Once.

Whitney Houston. Ze gaat er iets minder hoog in dan I Will Always Love You. All at Once. Nog voor The Way to Your Heart hen internationaal op de kaart zetten, waren Paul Michiels en Jan Leijers al volop aan het bouwen aan die typische Soul Sisters sound. Dit komt uit 1988. It is like a mountain. Tot 2 uur blijf ik nog bij je vandaag. Ik ben Ronald.

Esther Phillips. What a difference a day makes. In België kan het stevig waaien, maar in Nederland zelfs nog een beetje meer. Door de wind, niet van Ingeborg, maar wel van Miss Montreal.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Phil Collins en You Can't Hurry Love. Dat is uit 1982 en bij Radio Express houden we wel van een beetje muziek uit de jaren 80. Elke avond tussen 6 en 8 kan je muziek alleen maar uit de jaren 80 bij ons beluisteren. Belgisch rock van eigen bodem, ook uit de jaren 80. De Scabs met Guy Swinnen vooraan, Don't You Know.

The Scabs en Don't You Know. Nog meer muziek uit de jaren 80? Het kan hoor. Met 1984 zometeen Bruce Springsteen Dancing in the Dark.

Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Als de energieprijzen zo blijven stijgen, ja, dan zitten we deze winter misschien wel in het donkere. Daar kunnen we dan meteen een visionair plaatje bij draaien. Zij wisten het toen al, het was toen ook echt gebeurd. The night the lights went out in New York City. Dit zijn The Tramps.

The Tramps, The Night The Lights Went Out in New York City. Ja, ik ga ook stilletjes aan het licht uitdoen, want het is bijna 2 uur. Ik laat je nog met deze vrolijke noot, want daar kennen we Bob Dylan toch een beetje voor. Like a Rolling Stone. Geniet nog van je weekend. Graag tot zondag.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: SVG Service bestaat 10 jaar.

0: Zomer. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130.
1: Is €130.
0: Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Toen Foreigner aan een nieuw album werkte, was de producer niet tevreden met een van de songs. Hij vroeg songschrijvers Mick Jones en Ian MacDonald om een nieuw lied. Jones zette zich vervolgens thuis aan de piano en op geen tijd had hij het thema van Cold as Ice, dat hij verder uitwerkte met MacDonald. Het verhaal van het soort meisje dat zonder mededogen breekt met haar geliefde. Verzonnen, zei Jones. Maar wellicht had ik in mijn achterhoofd dat ene schoolmeisje dat mijn hart brak door me zomaar te dumpen. We namen het nummer 's nachts op en toeval of niet, toen we 's ochtends uit de studio kwamen met zanger Lou Gramm, was er net een sneeuwstorm geweest en zeiden ze op de radio ook nog eens dat New York nooit eerder zo'n koude nacht meemaakte. Dat vonden we een goed voorteken. En dat bleek terecht, want het bezorgde Foreigner in 1977 een tijdloze hit.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat snel gefixt.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Komans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We nemen u mee naar de zomer van 1966. Het liedje Summer in the City van The Lovin' Spoonful kwam dan ook helemaal tot zijn recht in die periode. Het speelt zich allemaal af in de stad New York, de plaats waar The Lovin' Spoonful werd gevormd. Zanger John Sebastian en bassist Steve Boone componeerden het nummer naar een gedichtje dat de 15-jarige broer van John, Mark Sebastian, had geschreven. Het nummer gaat over de moeilijkheid om in een drukke stad rond te lopen, terwijl de hitte van de straatstenen bakte als een oven. Maar 's nachts was het geweldig. Terwijl de stad wat afkoelde en op adem kwam, kon men er op pad om vrouwen te versieren. Dat zingt John Sebastian in het stukje "But at night it's a different world, go out and find a girl." Om het nummer nog specialer te maken, bracht Boone er een Gershwin-achtig orkest in dat de geluiden van een drukke stad nabootste. Tijdens de opnames haalde men er een oude Joodse geluidsingenieur bij, die kwam aanzetten met een hoop albums waarop stadsgeluiden te horen waren. The Lovin' Spoonful bracht uren door met het luisteren naar deze opnames en besloten om het geluid van het verkeer en een klaksonerende auto erin te verwerken. Die klank kwam van een Volkswagen Beetle. En tenslotte experimenteerde men met het geluid van een mechanische hamer op de straatstenen. Het was de eerste hit waarin men zulke geluiden gebruikte. Droom alvast weg hier in de stad, want het is nog steeds Summer in the City.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Breakout van de Britse band Swing Out Sister uit 1987 werd door de gelijknamige band zelf geschreven. De zangeres Corinne Drewery was voorheen een modeontwerpster. De naam van de band is trouwens afgeleid van de film Swing Out Sister, een Amerikaanse musical comedy uit 1945. Voor Swing Out Sister was het erop of eronder. Het trio had een contract voor 2 nummers getekend, maar hun allereerste nummer, Bluemood, was niet in de hitlijsten terechtgekomen. De platenmaatschappij twijfelde daarom of het contract zou worden verlengd. Ze wilden namelijk geld verdienen, anders liep het trio het risico om te worden gedropt. En daardoor moest de band Breakout onder tijdsdruk en stress componeren. Je begrijpt allicht de spanning en de vreugde toen het nummer Airplay kreeg en vervolgens de charts haalde. Breakout betekende de internationale doorbraak voor Swing Out Sister. Het nummer behaalde de 4e plek in Groot-Brittannië en de 6e in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende after party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Het wordt beschouwd als een van de eerste internationale disco-hits en werd geschreven door Sylvia Robinson. Maar dat het een hit werd, is te danken aan zangeres Charlie Mae Goodman. Met haar unieke stemgeluid scoorde ze eerder al als de ene helft van Shirley en Lee. Samen met zanger Leonard Lee. Charlie verhuisde van New Orleans naar Californië, waar ze als sissy-zangeres werkte. Na een korte stop kwam ze in de jaren 70 terug en overtuigde vriendin Sylvia Robinson haar ervan om Shame, Shame, Shame op te nemen. Charlie was niet tuk op disco, maar omdat de basis van Shame, Shame, Shame haar deed denken aan een repetitieve Bo Diddley beat, gaf ze uiteindelijk toe. Het werd overal een hit en stelde Shirley in staat nog een decennium lang verder te werken. In 1994 kreeg ze een hersenbloeding en uiteindelijk overleed ze in 2005.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Nog eens tijd voor een Franse klassieker in onze rubriek Golden 60s. Françoise Hardy is een populaire zangeres in de jij-jij-beweging van de Franse jaren 60. Die beweging ontleende zijn naam aan de uitroepen die vaak te horen waren in de Engelse muziek van toen. Jij, jij, jij, wat de Beatles onder andere zongen in She Loves You. Hardy, die zichzelf begeleidde op gitaar en getooid was in een jeans gecombineerd met leren jasje en lange haren, was het Franse antwoord op de Beatles. In 1962 schreef ze een liedje dat de gevoelens blootlegde van een jonge vrouw die nooit liefde kende en daardoor jaloers was op de verliefde koppeltjes rond haar. Het nummer heet Tous les garçons et les filles. Het betekende haar doorbraak nadat het liedje werd uitgezonden als intermezzo tijdens een verkiezingsreferendum. Het werd daarna snel een groot succes en verkocht maar liefst 700.000 platen in Frankrijk alleen. Françoise Hardy zal dan ook de geschiedenis ingaan als bestverkopende Franse artieste. Zo kwam ze ook meteen met een Engelse, Italiaanse en Duitse versie van de song aanzetten. Dat gaf haar ook meteen de nodige sympathie in andere landen. Françoise Hardy, die als model het gezicht was van Paco Rabanne en Yves Saint Laurent, huwde in 81 met collega Jacques Dutronc. Op 11 juni 2024 overleed ze op 80-jarige leeftijd aan kanker. Wij herinneren haar alvast aan haar grootste hit, Tous les garçons et les filles.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van

0: bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. SVG Service bestaat 10 jaar. Al een decennium lang uw expert in binnenklimaat te Destelbergen. Start de winter zorgeloos. En boek uw wettelijk ketelonderhoud voor slechts €130. Is €130. Bel SVG. Nu 10% korting op alle installatie en onderhoud. Surf naar svgservice.be en verzilver de code SVG10.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Als je wint werd geschreven door Henny Vrienden en verscheen op zijn album Geen Ballade. In januari 1984 werd Als je wint op single uitgebracht als samenwerking tussen Herman Brood en de Doe Maar Frontman. Op de opname is ook Jean Blanton te horen, die accordeon speelde op het nummer. De samenwerking ontstond in een periode waarin Doe Maar op het hoogtepunt van hun succes was en Herman Brood juist weer een hit wilde scoren in Nederland. Brood en Vrienden brachten het nummer live tijdens de matinée van het afscheidsconcert van Doe Maar op 14 april 1984. Opvallend is wel dat Brood later datzelfde jaar opnieuw succes had met een nummer met reggae-invloeden, namelijk Tattoo Song, waarin Vrienden ook in de videoclip te zien was. De single uit 1983 bereikte uiteindelijk als hoogste positie nummer 10 in Nederland en stond maar liefst 6 weken genoteerd in de Nederlandse top 40.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: Bandolero was een Franse band die in 1983 werd opgericht door de broers José en Carlos Pérez. Beide broers waren eerder actief in de punkrock band Guilty Razors. Samen met Gilles Merme-Bourzac scoorden ze met deze nieuwe formatie direct hun debuut. Met de zomerhit Paris Latino, die op single verscheen in 1983, maar pas een jaar later uitgroeide tot een internationale clubhit. De combinatie van electro, Latin en vroege hip-hop gaf de track een opvallend eigen karakter dat meteen aansloeg op de dansvloer. De song werd later vaak aanzien als een vroege voorloper van Latin-invloeden in de elektronische pop en dance, ruim voordat genre wereldwijd doorbrak. In Europa werd Paris Latino breed opgepikt. In Frankrijk bereikte het de top 10 en groeide het uit tot een van de best verkochte singles van dat jaar.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Kou Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: la vie.
1: Word paardenvoer, ook voor jou. Elke maand duurder. Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra. Zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt. En check de actie nu op www.dogevoeders.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.